0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorle.

0: Hey jongens!
1: Hey Fransie! Heb jij één voor mij?

Net speelden ze eerst mee met Chaka Khan, Leo Sayer en Melissa Manchester. Ook was het te horen op platen van onder meer David Bowie. Hè? Ja, de achtergrondzangeres en jingles sprak ze in. En toen begon ze zelf muziek te maken. Ja, en toen werd haar doorbraak natuurlijk met de First Time in verband met het cola-merk. Hè? Want ze kreeg toen in, wat was het, 1988, kreeg ze in één keer de titelsong van een cola-reclame. Hè? Ja, en toen was haar doorbraak helemaal compleet. Robin Beck hoorde je met The First Time. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag donderdag 24 september. Dit is weer Voor de Wekker Wakker. We zijn er weer. Ja, het is even ellende op het strand langs de Nederlandse kust. Vooral de provincie Zeeland heeft er last van. Er is namelijk olie gevonden op diverse plekken aan de kust van Walcheren. Maar ook op Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Daar is olie gevonden. Dat schrijven de regionale omroepen. Ja, de provincie die adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden. En niet te zwemmen op plekken waar olieresten aanwezig zijn. Ja, waar de olie precies vandaan komt, dat kan nog niet gezegd worden. De eerste meldingen van de aangespoelde olie kwamen uit Westkapelle. En daarna werd er ook olie op het strand gevonden langs de Walcherse kust tot aan Vrouwenpolder. Ja, het verspreidingsgebied is groter dan men nu denkt. Ook op het Banjaardstrand op Noord-Beverland bij het natuurgebied de Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen zijn olieresten gevonden. Ja, de gemeente die voeren de komende dagen extra controles uit op de stranden. Aangetroffen olievlekken worden zo snel mogelijk opgeruimd, zegt de provincie. Maar ja, het kwaad is al geschiet, hè. Ja, het is ergens een olietankertje of zo die een kraantje open heeft staan. Of dat er een lek is of misschien wel een boot gezonken. Kan ook. Ja, en dan komt dat olie via de zee zo het strand op. Maar ja, dan is het kwaad al geschiet. Hè. Het is al in de zee geweest. Het heeft alweer veel dood gemaakt. Hè. Ja. Dan zijn we weer een stapje terug in het milieu. Hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is donderdag, 24 september. We hebben weer veel te doen, dus druk maar op de knop. We gaan wederom beginnen.

6 juni volgend jaar, dan staat hij in Münchener Gladbach. Ja, Münchener Gladbach in Duitsland, dat geeft hij een optreden. Michael Patrick Kelly, kent het natuurlijk wel van de Kelly Family, is helemaal solo gegaan. Dit was Feel My Love, een singeltje wat het momenteel erg goed doet. Wat er wordt door heel veel radiostations geplucht. Hè? Ja. Goed, het is vandaag 24 september, dat betekent de laatste dag van de oude wijvenzomer. Ja, op 15 september was hij begonnen en op de kalender vandaag, op de heilige kalender, staat vandaag Sint Andogius. Mocht het vandaag gaan stormen, dan kan zijn voorspraak ellende voorkomen. Zo staat er op de tegeltjes. En het wisten schippers vroeger ook. Een beeldje van de heilige Andogius op het schip is een stel reddingsboeien waard. Dus als je op een boot zit, dan moet je maar eens vragen van, hebben jullie wel een beeldje van Andogius hier? Want ja, dat is de beschermheilige eigenlijk van de mensen op het water. Hè? Dus de bootmensen. Ja, om het zo eventjes, de schippers en zo. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag donderdag. En we zitten al bij dag 4 wat betreft de Bob Marley week. Want we draaien extra liedjes van Bob Marley. En hier komt er weer.

Anthony Fokkema, de tijd tikt altijd verder. En dat is een waarheid als een koe, hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker en nog even het nieuws. Ja, de meeste gemeenten die geven de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Ze vinden dat er te weinig tijd is en ze wijzen ook op de beperkte capaciteit van de politie om te handhaven. En de gemeenten die wel de intentie hebben om ontheffingen te verlenen, die liggen nu vooral in het noorden van het land. En bij heel veel gemeentes is al bekend of ze wel of niet openstaan voor initiatieven van verenigingen om vuurwerk af te steken. 20 gemeenten hebben sowieso laten weten dat een besluit de komende weken volgt. Ja, 198 gemeenten hebben al aangegeven geen toestemming te geven. En de andere 33 gemeenten die geven verenigingen de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Ja, dat wordt een zeer sobere jaarwisseling zonder vuurwerk, hè? Want het is toch vaste gewoonte, hè? 12 uur even naar buiten, vuurwerk kijken en dan gelukkig nieuwjaar, bla bla. Maar ja, dat vuurwerk dat zal achterwege blijven, want je mag het niet meer hebben. Nee, je mag het niet meer afschieten. Een traditie van heel wat jaartjes is ten einde, ja. Goed, de Britse zanger Michael Kiwanuka heeft een hersenbloeding gehad. Het gebeurde een paar maanden geleden al. Het verhindert hem momenteel ook om nieuwe muziek te maken. Er komt wel een nieuw album uit van Kiwanuka. In juli annuleerde hij al meerdere shows in de VS en Europa, omdat hij gezondheidsproblemen had. Hij zou onder meer optreden op de festival Pukkelpop in België en ook in Hongarije. Nou ja, de zanger laat nu weten dat een hersenbloeding de reden was voor de afzeggingen. Het hersenletsel dat ik heb opgelopen was vrij ernstig, dus er is nog veel revalidatie nodig, zo schrijft Kiwanuka op Instagram. Zo ligt er een zware weg voor me. Ook kondigt hij zijn nieuwe album Fudge aan. De zanger is zijn eigen zeggen extra blij met het album vanwege zijn gezondheidsproblemen. Die beperken hem voorlopig om nieuwe muziek te maken, zo deelt hij. Dus Michael Kiwanuka zit dus eigenlijk thuis, hè, in verband met een hersenbloeding. Ja. Tijd voor een oud liedje van hem, maar wel een heel mooi liedje.

Van Amstel, zomer in je ogen. Is vandaag de dagtopper op deze donderdag, de 24e september. Ja, even de wegen, het is weer druk. De A2, Zetogenbos, Utrecht, Den Haag, Amsterdam is het aansluiten geblazen. Vooral bij het knooppunt Hofvliet. De A7 richting Zaanstad, Gorinchem, Rotterdam, Breda, Rotterdam, Hoek van Holland, Gouda, de A20. En ook nog een keertje de A59, Zetogenbos richting Zonzeel. Daar is het ook aansluiten gemaakt. Aansluiten geblazen, wil ik zeggen. Ook Dordrecht, Papendrecht, de N3, de N57 en ook de N218, Spijkenisse, Oostvoorne. Daar is tussen Brieden en de aansluiting met de N15 4 kilometer file. En daar is sowieso 12 kilometer vertraging. Ja. Vandaag flinke zonnige periode. Er zijn ook wat stapelwolken. Later zijn er wat sluierwolken die overtrekken, maar het blijft droog. De noordwestenwind is zwak, 2 tot 4 boven. En in Groningen kan die zelfs hard zijn, 5 boven. Het wordt ongeveer 16 tot 19 graden. Nou, vanavond en de komende nacht richting vrijdag, dan is het weer helder en droog weer. Het koelt dan af naar 4 tot 11 graden. Morgen wordt het wat warmer, dan wordt het 22 graden. En lokaal kan het zelfs in het zuiden 23 graden worden. Hè? Dus ja, het ziet er wel goed uit, hè? Ja, vandaag sowieso. Ja. Geen regen in elk geval, hè? Nee. 16 tot 19.

0: Kelly. Ja, ja, de soloplaat kennen we van Michael Patrick Kelly. Feel My Love. Nou, dit was hij toen in de Kelly Family, hè? Ja, je hoorde David Song bij Voor de Wekker Wakker. Zo, de hoogste tijd, want we zitten in de Bob Marley week. En zoals je weet, extra veel Bob Marley. Ja. Ja, wie denkt dat Bob Marley alleen maar zong over zon, Jamaica en een ontspannen leven, die heeft maar een klein stukje van zijn muziek gehoord. Veel nummers waren juist uitgesproken maatschappelijk. Neem bijvoorbeeld Crazy Baldhead uit 1976. Met baldheads bedoelde Marley niet simpelweg kale mannen binnen de Rasta-cultuur. Nou, binnen de Rasta-cultuur werd dat benaming voor mensen buiten de Rastafari-gemeenschap. En in Marley's teksten. Vooral voor degenen die deel uitmaakten van een onderdrukkend systeem bijvoorbeeld. Nou ja, de dreadlocks stonden daar dus symbolisch tegenover. Ja. Bob Marley, die was dus niet alleen een reggae-artiest. Hij gebruikte muziek ook om te praten over ongelijkheid, vrijheid en de geschiedenis van Jamaica. En dat hoor je dus uitstekend in de plaat uit 1976, Crazy Baldhead.
1: Wakker voor de wekker. Goes Rasta.
0: Vijftig jaar, positive vibrations. Dit is de Bob Marley week.

Ja, ze blijft leuk hoor. Ze maakt geen muziek meer, maar dit was er wel eentje. Nance, he's my favorite DJ bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag wordt er in Den Haag gedebatteerd over het cellentekort. En in Amerika, in New York, spreekt premier Jette later vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Hè? Belangrijke dag, in politiek opzicht dan. Voor de Wekker Wakker, dit zijn de Puma's. En zij maakt het verschil.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

thank you so very much.

0: 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: vlakbij Moskou.
1: Vlakbij Moskou.
0: Vlakbij Moskou vind ik jou.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Lokale Omroep

0: Iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Dit is zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

0: Jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kroonstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkt te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Golfse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: niet leuk. Hé, hey, jongens.
1: Hey Fransie, heb jij even voor mij?

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Lokale omroep Hoorn.

hear them call. The voices

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

walk away.

naar de wind is huilen. Door de schoorsteen en hier langs de ruit.

0: hoefde niet meer uit. Misschien daar straks de jongens nog komen. Nee, van de week zien ze niet gewis.
1: Was het?
0: Veel.
2: Wat nou? Wat is

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk. Veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kroonstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkt te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.